0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, Suzie Jijdorf van Hout.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom eens pakken, troef, troef, wadi, wadi, troef, troef,
1: binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
0: Zachter, daar liggen dif, dif, dif, dif.
2: Kom eens pakken, troef, troef, wadi, wadi, troef, troef, binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkie.
1: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
0: Zachter, daar liggen dif, dif, dif, dif.
2: Kom eens pakken, troef, troef, wadi, wadi, troef, troef, binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkie.
1: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
0: Zachter, daar liggen dif, dif, dif, dif.
2: Kom eens pakken, troef, troef, wadi, wadi, troef, troef, binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkie.
1: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Missy, zit jij daar van al?

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Musiek, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
0: Merci. Sus jij daarvan hou.

Wel my bene het mooi fris geword van alle gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alle gevreierij.

0: Yo, Starsie.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Starsie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: jou een sluk.
1: En ik zeg je goedemorgen weer eens uit de ateliers van jouw stasie waar je zaak mag. Het is baie lekker, jy is aan my kaar, natuurlijk een vrijdag, ja. Die laatste werkdag van die week, en die begin van die naweek. Goedemorgen allemaal wat lekker vroeg daar, samen met ons keier. Simone, Sunei, Mark, Ash, ja, Coco, ja, als hele klomp mensen wat samen met ons keier. Maar kom ons begin eens met vanochtend toe, denk ik.

En dus 7 minuten na 6. En ja, dat was natuurlijk Chris Stapleton, Celine Dion daar met The Cross Was Enough. Maar dank u ook van het samen keer. Neil is daar, Philip is daar, Kathleen is daar, Sunee is daar samen met ons. Ja, morgen. Lekker jullie samen dus keer. En ja, we staan nog, ja, nog zo'n paar namen daar gezien. Dier Flit, Griffel, Tracy, Louis. Ja, nog een hele klomp mensen was samen te kijken. Het is heerlijk om een vrijdag zo met jou te keren. Om een vrijdag met jou te beginnen. Ja, al onze gedeelde luisteraars is daar. En ook, jij kan met mij gezels via die WhatsApp-nummer 066-594-4248. Maar kom ons raak bewegelijk. Ons krijg zo'n beetje die zuurstofbelaide. Ja, die zuurstofbelaide. De luchtzuurstof daar in onze bloedstromen. Ja, let's do a wake-up call for the body with some fresh new oxygen. Ja, ik weet niet of jij naar buiten kan toe wil gaan of die weer dit toelaat nie. Ek kan daar buiten staan en jy bietjie jou arms oopmaak en die vars lug inasem of so 'n paar blokke gaan draf en dan skop jy die blokke onder die bed in of iets in der voege, so iets van die aard. Maar ja, ons gaan dit dan nie so doen nie, ons gaan nie so dramatisch, of ek gaan nie so dramatisch wees nie, ek gaan nou maar net een stukje muziek speel, en dan raak ons nou maar net beweeglik met die muziek, en is Cool in the Gang, Get Down!

Ja, maar nog een bietjie nader aan nou se datum, die 26e September, dan het ons ook by Mekor buite uitsending. Kom maak gerust het draai daar van 9 uur die ochend tot so 1 uur. Eddie Goldberg, of Golding liver, met Power.

0: Ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08.

0: Dolly Parton daar met 925. Ja, dit is een heerlijke muziek en ek love wat julle vir my stuur. Ja, hier is een klomp baie interessante liedjies deur iemand gevra. Lyk vir my, hulle wil vir my iets sê. Maar ja, ons gaan aan met ons heerlijke muziek. Annelie van Rooyen met 7 sakke sout, Mambo number 5 van Lou Bega. James Blunt met You Beautiful en Boyzone met No Matter What. En dan kyk ons waarvoor het ons nog kans op hierdie vrydagoggend.
1: Oggend opskop, vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999 of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000 bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Let's get back to that classic 80s music. Oh, this is beautiful. This one, just like, close your eyes and live it. The Drifters, Under the Boardwalk.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Dat is een klankje van Dozie daar met grassade in die winter. Baie, baie mooi liedje. Nou, as jy een speaker man is en hou van lekker muziek en mooi klank en al die goeders, vir alles in die muziekbedrijf is, dan is jy baie, baie geneig om baie volfemies te wees. Wat een mooi woord, volfemies te wees as het kom by klank. Nou, as jy vir jou een ordentlike klankstelselkie of speakers aanskaf, dan het ek hier ingetik op ons vriend Google, om te kyk wat is die duurste speakers daar buiten in die wereld. Nou, om te begin, die Magigo M9 gebruik luchtvaartgraad, koolstofvesels en aluminium omhulsels met beryllium drivers vir ongeëwenaarde precisie. Nou, hulle gaan vir jou $750,000 in die sak uitjaag, maar as jy vir ietsie meer duurder soek of perfect soek, dan kan jy kyk na die Wilson Audio WAMM Master Chronosonics, bekend vir die modulaire tyddomein, akkuraatheid en uiterse gewig. En dit gaf jou $850,000 per paar in die sak, ja. Dan kry jy die Transmission Audio Ultimate System, een massieve lintplanaire de pool luidsprekerstelsel wat meer as 7 voet hoog is en massieve versterkingsopstellings vereis. Nou, hulle gaan vir jou $1 miljoen per kanaal gaan hy vir jou kos, ok? En dan die top of the range natuurlijk, nie die top of the range, hier is een Karma Grand Enigma op maat gebouw vir een privaat kliënt in een opgegradeerde atoombomskuiling wat uiterse geheimhouding combineer met de prijs van miljoene dollar. So hierdie gaan vir jou ook $1 miljoen kos. Maar die top of the range aan buitenkant, duidelijk die duurste, is die Hard Audio D&W Oral Pleasure. Met een gewig van ongeveer 100 kilogram verminder hierdie unieke oorvormige kabinetontwerp interne resonantie. Wat vir jou een lekker $5 miljoen in die sak uit gaan jaag. So, daar is vir jou een paar opties, as jy wil kyk na een klankstelselkie, en jy het een paar extra centen daar in die sak. As jy dit geweet het nie, nou weet jy dit.
1: Now you know.
2: Hierdie is jou stasie.

0: The Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Dit was natuurlijk die Afrikaner, ach nie die Afrikaner nie, Jakkels Vibes daar gewees met Is dit liefde, is dit waar? 36 minute oor 2 in die middag, so skrams voor, 20 voor, bring ons vir jou natuurlijk jou 3 in een rij boeremuziek treffers, so moet dit missie, en maar van nou is Renel Dey, ek het opgestaan, jy is op jou stasie, goeiemiddag.

0: jou stasie verkeer.
1: Dat sê, kom ons kyk of Oulaas wat aangaan op die paaie. So 9 minute terug daar in Gauteng en stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Atterbury weg, linkerbaan is gesluit. En dan ongeluk op die enkel voertuig op N1 noordwaarts voor John Foster Rijnland. Tweede baan is gesluit daar terug uit die tou van Brakfontein Internationaal. Ook padwerke, korttermyn onderhoud op die N1 suidwaarts by Brakfontein terugtrek. Daar sou wees asseblief versigtig. KwaZulu-Natal sal staan een vrachtmotor op die N3 noordwaarts by Marketweg, linkerbaan is versper daar, ook een ongeluk wat aangemeld is op die N2 noordwaarts by EB Kloete middelbaan is versper daar wat vertragings veroorsaak. Stilstaande vrachtmotor op die N3 suidwaarts by Merlion Hill Tolplaza, middelbaan is versper, groot voertuig vrachtmotor wat daar tot stilstand gekom het, wat absoluut chaos veroorsaak. Ons kyk gauw, Oulaas hier in die Kaappadwerk op die R300 suidwaarts by Stellenbosch, Hoofweg, is skoongemaak, en dan die N2 inkomende nadat die R300 is skoongemaak vir die vloeiende verkeer. Dis jou verkeer van nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Praktisch FM. Nice.
1: Hartelijk goedemorgen, Jurrit. Was je pas 4 uur is aangeschakeld op Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. En is tijd voor jou.

0: Die rand verhandelt in die dollar, R16.11. Die rand verhandelt in die Britse pond, is op R21.77. Die rand staat in die euro op R18.68. Die prijs van goud is $4,366 en 78 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $104 en 89 cent per vat. Die nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Dit is die einde van jou nuus om 4. Jou volgende volledige nieuwsbulletin hier op jou gunsteling radio is vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartlike goeiemorgen jou, baie welkom, jy is in ons kakel op Harties FM, jou stasie is ook die sender van Riebeek Vallei Radio, wat uitsaai daar vanuit Riebeek West in die Weskaap. Goeiemorgen en baie welkom in jou. Tijd wijswaarts aan mijn hier op vrijdag, die 11de september. Ons vat jou huis toe op die prachtige vrijdag, lentevrijdag. Meer muziek is gezels vandaag, baie meer muziek is gezels, wel niets bulletins elke uur, maar anders is lekker samen kun je rondom die lekker muziek wat ons hier brengt. En dan is het daar die spielekie 4.30, woorddraai steeds in plek 4.30. 5 uur is ons weer nies, ons gaan zo tussen 4:15 en 5 uur kijken naar die verkeer weer. En net na die 5 uur nies gaan ons die wenner van woorddraai se keuse van muziek speel en ons bring vir jou streeks weer. Dan net na die streeks weer, dan tussen 5 en 6 nieuwe vrystellings vrijdag speel vir jou al die niets-Afrikaanse muziek wat vrygestel is op al die onderscheide digitale platforms. Maar natuurlijk ook as daar nationale treffers is wat Engels is van hart, gaan ons het ook vir jou speel wat niet is. Dit kom ook deur dan tussen 5 en 6 in nieuwe vrystellings vrijdag. 6 uur jou laatste nieuwsbulletin van die dag. Ons gaan jou op hoogte hou van die verkeer, so dis volgende hier op jou Gunsteling Radio.

Nou ja, kom eens kijk eens een beetje naar Pick & Pay's bij speciale eten en die werk wat hulle voor jou aanbiedt. Pick & Pay handelt die smaak aantiet sommer baie makkelijker met sappersontheid. Van maandag tot vrijdag. Maandag kan jy kies tussen een heerlijke beest lasagne vir slechts R59,99. Hoender Alfredo vir R49,99 of macaroni en kaas vir net R39,99. Dinsdag is het iets vir lekker traditioneel wees. Dis ijsbein en skuifies vir slechts R99,99. Woensdag kry jy speciale burger aanbieding, twee bees of hoenderburgers vir net R49,99. Dit is natuurlijk een winskoop, is het nie? Verseker. Donderdag geniet jy twee hoender snitchels met kaassaus en skuifies vir slechts R49,99. En dan vrijdag skop ons die naweek af met vis en chips op vis en skuifies en natuurlijk of rasjen en chips vir slechts R45. So wanneer jy huis toe rij en jy wonder wat vanavond sy plan is, moet nie stress nie. Supper is sorted. Kom al jou gunsteling aandete by Pick & Pay Hardies.

0: Luister, as jy nog nie plan het vir erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou, en as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier daar op die poort, se Kwela dorp van die jaar titel, soos net harties het kan doen, met die Kwela harties makietie. En hierdie is nie te vinnige braai en waai type kuier nie, dis die hele dagse makietie. As starrekies, massa, kore, biertente, een theetuin, braaivlees vieren, hoop een kindervermaak en natuurlijk een verhoog propvol Suid-Afrikaanse ginstelinge. Ons praat van Dousie, Arine de Wit, Bongani Nkumalo, Dodo Njoka, Franje de Plessis en Zaan Sonnekes. So, bring die kinders, bring van oma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele biert en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op een besondere wijze. Dis die Kwela Harties Makiti, die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gauw, dat is net een beperkte aantal beskikbare. Harties familie van Regio Suid-Afrika, hierdie een, vier ons saam.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

in de 70er jaren. Dat was Black Lace met Dunder Conga. 28, bijkans 28 minuten na 4. Binnenkort tijd voor woorden draaien. Dat is om 4:30. En dan kan je weer je muziekvaardigheid en muziekkennis, kan ik amper zeggen, op je proef stellen. Dus tussen 4:30 en 4:45 vanmiddag. Maar tot en met dan nog zo'n beetje muziek. Hier is iets van Benny Madison, Afrikaanse kunstenaar uit de jaren 70. Met Das a Wind wat bij.

0: Λοιπόν, σου πω, είναι το με την ΑΦΥΡ, η ελέγχη των χάρτη FM, η ΕΣΤΑΣΗ, η ΡΙΠΗΚ ΦΑΛΕΙ ΡΑΔΙΟΥ, η ΣΤΑΙΣ ΦΟΥΡΤ ΡΑΙΟΥ, η ΣΠΡΙΣΗΚ ΣΠΙΡΙΚΗ, η ΒΑΡΕΚ ΦΙΟΤΡΙΛΙΚΗ ΣΧΑΝ ΣΠΙΛ, η ΒΟΡΗΝ ΣΤΕΜΕΝ ΕΒΟΥΡΤ, η ΣΦΟΣΚΕΛ, η ΤΙΤΛ ΦΑΝΗ ΛΙΚΗ ΦΜΕΡΕΧ, η ΚΑΤΕΝΚ ΝΟΧ ΑΝ ΕΛΕΙΔΡΑΤ, ΜΕΣΚΙΝ ΦΙΟΥ, ΦΜΕΡΕΧ. En al wat ik kan zeggen is, die leidraad is als volgt, glad niet verschillend niet. Luister maar mooi, die leidraad glad niet verschillend niet. Dat is die leidraad. Die woord is verschuil in die titel van die liedje. Diezelfde woord komt voor in die titel van die liedje. Nee, die kunstenaar is een naam van Fanny. Kijk of je dat woord voor mij kan identificeren. Stuur die antwoord naar 061-511-2602. 061-511-2602. Die leidraad is, dat is niet verschillend niet. Als we luisteren naar Rockzit, Pussycat en Prime Circle. Kom ons laat waaien met vandaag zijn woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ja, vanmorgen woord draait ons drie personen waar die correcte antwoord verschaffen. Winner in het tweede en het derde plek. En dan kom ons maak gauw die winner bekend en dan ook die wat tweede en derde is. En dan kan je ook kiezen van muziek zolang voor mij deurstuur na 061-511-2602. Die winner van vanmorgen is woord draai is Ronel Pieters van Bloemfontein. Sy was eerste met die correcte antwoord. Die woord is natuurlijk same, of in Afrikaans vertaal diezelfde. Dan Esther Botha van Roodepoort in die tweede plek, wel gedaan. In die derde plek het ons vir nog een dame, Diana Botha, weer eens daar van Pietersburg, in die derde plek. Sy aan die woord is same. Ja, zullen ze wel gedaan, goed gedoen, enzovoorts. Kom ons maak nog muziek. Hier is die laatste liekie in vandaagse woorddraai, Prime Circle, met Same Goes For You.

0: Nou, een prachtige nieuwe liedje daar van Dame Communion van Joanne. Dus Come and See. Dat is een gospel liedje daar. Splinter in een kraakfase hier op jouw gunsteling radio. Er is 51 minuten na 4. Kom eens kijken naar die verkeer. Gauteng, die Indian westelijke voorbijgang. Dat is een noordelijke richting. Die afrit vanaf Rivonia weg. Stilstaande voertuig daar op die Indian Noord. Net voor die bekloe wisselaar. Die skouwer van die pad is gesluit. Dan loer ons gauw ook naar die N1 Pretoria Hoofweg. In de suidelijke richting, die afrit bij New Road. Daar moet jy stil, baie voorzichtig wees, ook een stilstaande voertuig daar. Dan het ons die volgende een, wat is dit hier, kom ons kijk gauw vinnig. Dit is die Westkaap, in Kaapstad die N1 ingaande, die afrit bij Van Riebeekstraat. Baie druk verkeer daar op die N1 ingaande, bij daar die afrit bij Van Riebeek. Rij maar net voorzichtig, die skouwer van die pad is gesluit. As daar enige verkeersprobleem is wat jy teekom, kan jy ons natuurlijk in kennis stel op 061-511-2602. Dit is ons WhatsApp nommer in LA. Kom ons neem waar dan op 061-511-2602. Kom ons gaan voort met die muziek. Hier is eniekie van die 90er jare, Ace of Base met Always Have and Always Will. Want hou 5 uur is het nieuws tijd, en dan na jou streeks weer, en dan nieuwe vrijstellingsvrijdag.
1: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kietels.

CFM Nieuws. Zartelijke goedemiddag aan jou. Het was zo pas 5 uur. De station Nieuws op RTCFM, jouw statie in de Riebeek Valley Radio.

kijkt tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. De randse verhandelt in de dollar is thans op 16,11 rand. De rand verhandelt in de Britse pond 21,79 rand. De rand staat in de euro op 18,70 rand. De prijs van goud is nu $4,392.05 per fijn ons. De prijs voor een vat Brent olie is $104.11 per vat. Dat is dan de einde van jouw nieuws om 5 uur op je gunsteling radio. De laatste nieuwsbulletin van die dag kan gehoord worden om 6 uur vanavond.

0: Hartelijk goedemiddag, je bent geschakeld bij je gunsteling radiostatie. The Polytones, Push Me To The Floor. Aangevraagd door die winnaar van Woordenraai vandaag, Ronel Pieters van Bloemfontein. Zij was in de eerste plek. Wel gedaan, Ronel, dit was jouw kiezen van muziek. Nou, als we net gaan vinnig kijken naar die situatie wat die weer aan betreft, en die verschillende streken, en dan gaan we onze handelsbreek nemen, en daarna is ons dan bij vandaag zijn nieuwe vrijstellingsvrijdag. Ons kyk gewoon naar die situatie wat die naweekse weer aan betreft hier in Hartbeespoort. Arties morgen, saterdag, minimum van 13, maximum 27, zondag 16, 28. Kom, ons stop eerst net daar. En dan kyk ons gevindig naar die andere areas. Ons kyk eerst gevindig naar Brackenfell in die Kaap. Vir die luisteraars van jou stasie, daar is een koue front daar by julle morgen. In Brackenfell, maximum 19, maximum 22, zondag, beide dagen voorspel hulle baie reen vir Brackenfell. Dan as ons kyk na Riebeek West, net gaan vinnig seker maak wat daar aangaan. Môre ook baie reën, saterdag en sondag dieselfde situasie, 18 in Riebeek West teen saterdag en 23 teen sondag. Met steeds baie groot kans op baie reën. So dit lyk soos 'n koue front wat daar in die aantog is, want dit is vandag hoofsaaklik bewolk in daardie area. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna dan gesels ons weer met jou oor die nuwe vrystellings.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag, die 24 September nie, dan het jy dit nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier Hartbeespoort se Kwela Dorp van die Jaar titel, soos net harties kan, met die Kwela Harties Makiti. Hierdie is nie net vinnige braai en waai type kuier nie, dit is die hele dag se makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, theetuin, braaivleisvuure, oop kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstlinge. Ons praat van Dozie, Arine Lewit, Bongani Nkomalu, Todon Nyoka, Franje de Plessis en ook Zan Sonnekes. So bring die kinders, bring van ouma en oupa, bring jou chommies man, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met harties, Erfenisdag, op een besondere wijze. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24 September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gauw, daar is een beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van regio Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
3: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Fourways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
0: Ouers is jou kind uitgenooi om saam met uitnodigingsspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik, veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby, 15 mans en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagte bal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Espire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel jou Andre Bester op 071-766-7752. Dis 071-766-7752. Of besoek espiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ons is skakel by Harties FM 21 minute na 5 ook op die sender van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir nuwe vrystellings Vrydag. Ja, ons kyk na al die nietste muziek, Afrikaans of saaklik, wat vrygestel is op al die verskeie en onderskeie digitale platforms. Ons het 'n hele paar nuwe liedjies wat uitgekom het vandag en vroeg hier, kan ek sê, amper hier net na die middel van die week. Van hulle die miskien reeds op Harties FM gehoor, omdat ons reeds onder het toegestaan het aan die betrokke kunstenaar. Ek gaan weer twee speel, twee nieuwe liedjies in een rij. Lia het een nieuwe uitgebring vandag met die naam Al Wat Ek Wil Hê. En daarna luister ons aan kunstenaar met die naam van Van Straten, Komkommer. Splinter niet in kraakvars op jou radio.
1: Pas geland in kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Dus ons kakel bij Hardies FM, jouw statie, Riebeek Vallei Radio, nieuwe vrijstellingsvrijdag. Het is 30 minuten na 5. Ons kijk dan die volgende twee nietste snitten wat vrijgesteld is vroegdag op die digitale platforms. Die onderscheiden digitale platforms. En die volgende twee nieuwe liedjes is een van Brendan Piper, Oda. En dan luister ons naar Ampie, sy liedjie Sy, wat ook vandaag ambtelijk vrijgesteld is. Geniet om.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Hardies FM.

0: Nieuwe vrijstellings vrijdag hier op je gunsteling radio. Kom eens samen met die nieuwe vrijstellings. Want vandaag, die liggen gezien het, hoofdzakelijk. En op al die digitale platforms thans beschikbaar is. Nicholas Lowe heeft een nieuwe liedje uitgebracht vandaag met die naam van Bokkie. Dat is volgende. En dan ook Riempies met zijn liedje Vat mijn hand, Splinter niet en Kraakvars op je radio.
1: Pas geland en Kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Dus dan is Gangel bij Harties FM. Goedemiddag en welkom bij die programma. Natuurlijk, nieuwe vrijstellingsvrijdag ook op die zender van jouw statie en Riebeek Vallei Radio. Het is vrijdag die 11 september en ons beginnen we in deze kant te staan wat die deel van die programma betreft. Maar hier is nog twee nieuwelingen. Rook zijn en vrienden met vroegochtend koffie, de vroegdag vrijgesteld. En ook Joshua naar die Rien, samen met Siens van Vlug en voor die artskinders. Spindriet en kraakvaars op je radio. Geniet om.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Harties FM.

0: CFM Nies.
1: Zalig, goedenavond en jeugd. Het is op die kop 6 uur in State View Nies op Hartie CFM, jouw statie, Enrique Valle Radio.

Maar dames en heren, hartelijke goedenavond. Nou ja, vanavond in de nieuws. Ons het hoofdzakelijk voor jou diezelfde nieuwsbulletin als 5 uur vanmiddag. Ons gaan net enkele nieuwshoogtepunten aanhaal uit die specifieke nieuwsbulletin. Maar dat is zo pas 6 uur geweest. Nog een politielid het ontkend dat die vermeende sluipmoordenaar in die verhoor van Woesie Moesie Cat Matlala die de politie aangerand en vermoord is. Sergeant Mayesela Ledwaba het getuig in de binnenverhoor in natuurlijk die Hoge Rechtshof in Johannesburg. Dan ook in die nieuws in die zaak tegen die Noordwest zakenman Brian Mogotsi sê die staat dat beweringen dat Mogotsi uit de maroenklerige motor geklim en toe daarop gevier het afkomstig is van ooggetuies. Nie videomateriaal soos Mogotsi verlede week beweer het nie. Die staat het in antwoord de hoofdtranscripties nagegaan om te verklaren wat op die rekord geplaas is. Mogotsi stand terecht op aanklachten van dwarsboming van die gerecht wat verband hou met beweringen dat hy in Vosloorus aan die Ooseland een sluipmoordaanval op homself nageboots het. 3 mense is volgend dood in een botsing recht van voor tussen een minibus taxi en een bakkie op die N1 hoofweg nabij Leeuwgamka in die Weskaap. Volgens de politiewoordvoerder Christopher Spies was die minibus taxi naar boven voor het Wes op pad. Die bakkie het in die teenoorgestelde richting gerei toe die botsing gebeur het. Die oorledenis was in die bakkie wat in die brand geraak het na die botsing. Volgens Spies is 6 passagiers in die taxi besier in hospitaal toegeneem. Leidens een nieuwe globale verslag neem bykans die helfte van trekvoels in die wereldse bevolking af. BirdLife International sê dat 45% van trekvoels sy getalle krimp terwyl 1 uit 9 species uitwissing in die gezicht staar. Klimaatsverandering, habitatsverlies, indringerspecies en onvolhoubare jag word verkwalik vir die toestand.

Ons hartelijke goeienavond aan jou. Nou is het net na 6. 12 minuten na 6, onze twee liedjes in een rij geluister, wat afkomstig is van onze deelnemers aan Woordraai. Nummer 2, natuurlijk daar geweest. En het was die liedje waar ons daar geluisterd was I Am I Said van Neil Diamond. Aan Esther Botha van Roodepoort, deelnemer nummer 2. Dan in die derde plek het ons gehad Diana Botha van Pietersburg en die noorden van Zuid-Afrika. Wel, Diana, baie dankie vir jou kiese van muziek. Sy het gevra vir hierdie ene wat ons so pas gespeel het, Elvis Presley met Welcome to My World. Het is tyd om te kyk na morgen se weer, die minimum en maximum temperature.

0: Maar as jy die kermes hoor, dan weet jy, ons gaan dalk net gaan vinnig weer kyk dan die verkeer, die laaste verkeersverslag van die dag aan ons verskaf deur iTraffic. Net gaan vinnig weer inloer in verkeerssake, die verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Die N2 ingaande, dus in Kaapstad, in de westelijke richting, bekend als Oud-Kaapse weg, stilstaande voertuig daar op die Oud-Kaapse weg, op die N2 ingaande, net na Oud-Kaapse weg, eindelijk, die linkerskouwer van die pad, is tans gesluit daar. Dan loer ons verder, dan sien ons dan ook in die R300, dus ook in Kaapstad, die R300 afrit by die N1 ingaande, dus daar by die Stellenberg-Wisselaar. Daar is een stilstaande voertuig op die R300 afrit by die N1 ingaande, net na die R300 Noord, ry maar net versigtig daar. Gauteng, die N1 Daniel Berg snelweg, in die suidelike richting die afrit by die N4, stilstaande voertuig op die N1 Suid, by die proefplaas Wisselaar. Die N1 Daniel Berg snelweg, asjeblief ry versigtig daar, daar is stilstaande voertuig, soos gereed gesê, op die N1 Suid, proefplaas Wisselaar. KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Hammersdale, is die Hammersdale Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Hammersdale. N4, westelijk in Gauteng, afrit by Watermeierstraat, stilstaande voertuig op die N4 West, by die proefplaas Wisselaar. En het lyk my dis al, wat die verkeer betref, vir nou en natuurlijk vir die week, maandag sal Wimpie weer na die verkeer kyk in die ontbijtprogram, die Anders Breakfast. Maar van nou is het al, dis 23 minute oor 6, muziektijd, maar as nie kunstenaar 3 spel nie, dis vrijdagavond, ons maak net muziek tot en met groetijd, vanavond natuurlijk vrijdagavond thuis, ononderbroken muziek, hier op jou gunsteling radio tot 12 uur vanavond. Maar kom ons luister na gauwe ouwe Afrikaanse eniekie, Krieke Keesenkamp, Okatuka.
1: Toeka tot nou, Harties FM, musiek vir jou oore.

31 minuten na 6. Ons het gehad so lekker keerspel uit die Afrikaanse muziekgeleerder Annelie van Rooyen. Het lewe. Klink nie snaaks hierdie een of sy sonder minder, of kan ek sê, met minder begeleiding gesing het hier. En voordat kreeg ek Kiesenkamp so hoe kan toegaan. Nou, terwijl ons praat van ouwe muziek en gouwe ouwe, kom ons gaan een beetje terug aan in die jare 50 toe. Ons vat so 4 in die 50er jare. Ons gaan vir jou speel Jim Reeves From Jack to a King, Millie's My Boy Lollipop, ons sluit dan Buddy Holly en dan sluit ons af met Johnny Wakeland, al die pad uit die 50er jare. Geniet hom en daarna is het groet tyd hier op jou Gunsteling Radio.

0: Oktobermaand is Wilders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilders Haasendal. Get to Wilders. Get it done.
1: All the tears rolling down your face. Never be alone, I'll be there for you.
2: The radio is on. The music is cool.
3: It's cool.
4: It's cool. It's on here.
2: 24/7 hits.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hallo Siri, speel jou stasie.
3: Jou stasie.